adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu,